0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: ook in de nacht. Langstraat FM.
1: Let's go.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Ze zijn wel vaak een stuk kleiner dan de gemiddelde wereldburger, de Japanese, zo werden ze ook wel vroeger genoemd. De Japanners, ja, Japanese boy. Annika hoorde je bij voor de wekker wakker voorbij komen. Ja, ze zijn echt een stuk kort hoor, die jongens en die mannen uit Japan. Hè. Ja, schijnt toch wel iets in de genen te zitten dat ze wat korter zijn. Hè. De vrouwen zijn daar wel wat langer. Dus ja, is een leuk gegeventje op deze donderdagmorgen, 14 mei. Goedemorgen. Het is voor de wekker wakker tijd. We zijn weer met dit ochtendradioprogramma. Ja, het zou je maar gebeuren, hè. Cheetah ontsnapt. Ja, het is vaker gebeurd bij het Safari Park de Beekse Bergen. Ja, dan was namelijk de boel een tijdje gesloten, want er was een cheetah weg. Die was spoorloos verdwenen uit zijn verblijf. Nou ja, het roofdier... Ja, bevond zich in het park. Dus volgens het park was er geen sprake van een onveilige situatie. Want ja, dat hele park dat is omheind met een hek. Dus ja, er kan niks uit natuurlijk. Maar ja, ze kunnen natuurlijk soms uit hun hok ontsnappen. En dan lopen ze vrij rond. Dus minder interessant natuurlijk als je daar als bezoeker rondloopt om naar dieren te kijken. En in één keer dan staat er een cheetah naar je. Hè? Dat is minder. Ja, in elk geval... Het dier werd wel snel gevonden. Hij bleek zich in een bosachtig gebiedje te vinden. Op het park. En daar weer wegkrijgen. Dat was nou nog even een probleempje. Ja, een dierenarts die moest ook wachten op het juiste moment om hem te verdoven. Met een verdovingspistool. Want ja, het ontsnapte dier had natuurlijk ook veel stress. Hè? Die zijn het niet gewend. En uiteindelijk is het gelukt om de cheetah te vangen en terug te brengen naar het verblijf. Ja, Beekse Bergen is alsnog open gegaan. Wel wat later dan normaal. Maar goed, die cheetah moest dus eerst weer in zijn hok. Hè? Ja. Ja, de Beekse Bergen is trouwens heel bekend wat betreft de cheetahs. Want ze hebben een Europees fokprogramma voor die cheetah. Regelmatig worden er ook cheetahs geboren die dan ook weer naar andere dierentuinen en safariparken gaan over de hele wereld. Dus het is een belangrijk dierentuintje in Brabant. Hè? Ja, maar ja, het is niet de bedoeling dat ze natuurlijk gaan ontsnappen. Hè? Nee. Goed, het is donderdag. We zijn weer druk. We hebben weer van alles te doen. Dus druk op de knop. We gaan beginnen. En we zitten natuurlijk in die Songfestivalweek. Hè?

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, onmiskenbaar, jaren 90, hè? De Macarena, Los del Rio, hoorde je bij je voor de wekker wakker in de 90s remix, hè? Ja, twee liedjes achter elkaar. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, een Amerikaanse vrouw die een kinderboek over rouw schreef omdat ze haar echtgenoot had vergiftigd, is veroordeeld tot levenslang zonder mogelijkheid totdat ze eerder vrijgelaten wordt. Volgens de rechter is de moeder van drie te gevaarlijk om ooit vrij te komen. Ja, Corey Richens van 35 werd in maart beschuldigd bevonden aan moord omdat ze in 2022 vijf keer de dodelijke dosis fentanyl in de cocktail van haar man Erik had gedaan. Oeh, dat meldt de Amerikaanse media. Volgens justitie had de vrouw miljoenen aan schulden en was er van plan een toekomst met een andere man op te bouwen. En dat bleek uit sms-berichten tussen haar en die andere man, zonder dat haar man dat wist. Ja, en ze heeft hem dus uiteindelijk vergiftigd. En ze heeft ook nog een keer een kinderboek geschreven overal. En uiteindelijk belandt ze dus zelf in de cel, hè? Ja. Ja, de filmaanbieder Netflix die komt volgend jaar met een ander abonnement met reclame. Het streamingplatform gaat dan kijkers de keuze geven minder betalen en advertenties zien of meer blijven betalen en dan geen reclame. Ja, in veel landen, onder andere Duitsland en Frankrijk, daar is zo'n reclameabonnement al. Nou ja, kijkers die krijgen dan advertenties te zien voor en tijdens sommige films en series. Ja, jarenlang reclamevrij series en films kijken was een van de belangrijkste pluspunten. Zeker in de beginjaren, ja, was het bedrijf daar zeer bekend mee. Een dominante positie hadden ze. Maar ja, reclame komt dus weer terug. Ja, de meeste mensen die zo'n filmaanbieder nemen, die doen dat omdat ze van die reclame af willen zijn, hè? Want ja, op de tv heb je ook wel natuurlijk wel films. Er worden altijd reclames uitgezonden. En dat vinden mensen lastig. Dus ja, dan is een abonnementje op zo'n filmaanbieder met series is het beste natuurlijk. Want dan heb je geen reclame. Maar ja, je ziet het, er worden toch weer reclames uitgezonden bij die filmaanbieder. Hè. Dan kun je dus kiezen voor een abonnement met reclame. Hè. Zo moet je het dan eigenlijk zien. Hè. Ja. Ja, verder nog meer nieuws vandaag. Het is natuurlijk de tweede halve finale. Hè. De tweede halve finale van het Songfestival 2026. Ja, vanavond staan Bulgarije op het podium. Azerbeidzjan, die gaat ook een gokje wagen in deze tweede halve finale. Ook Luxemburg, Tsjechië, die gaat vanavond acte de présence doen. Armenië, Zwitserland, Cyprus, Letland, Denemarken, Australië, de Oekraïne, Albanië, Malta en Noorwegen. Ja, dus en dan uiteindelijk zaterdag. Dan is de officiële finale, hè, van het Songfestival.

0: de dag een nieuwe morgen brengt. En de zon zijn lichtje schijnt.
1: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend, Erik van Vliet.

Ja, binnenkort dan gaat het weer beginnen. Hè? Dat wereldkampioenschap voetbal, dat vindt dit keer in Amerika plaats. Hè? Ja, dus voetbalminnend mensheid, die zal daar weer naar gaan kijken. Ja, wel op verschrikkelijke tijden soms. Hè? Want ik heb gezien dat diverse wedstrijden ook 's nachts natuurlijk te zien zijn in Europa. Want ja, dan is het daar natuurlijk overdag. Hè? Ja. Goed, de beker van Aruba voor Nederland is vandaag de dagtopper. Ja, je moet hem een paar keer voorbij komen. Althans, dit uur in elk geval één keer als de speciale tippen. Ja, voor de wekker wakker op deze dag in 1966 staat er een liedje van de Beach Boys in de top 40 op de allereerste plaats. 4 weken lang. Het liedje dan klinkt zo.

0: ochtend begint goed. Met Erik en de morgen. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Back to the 80s.
2: Back to the 80s.
3: Enjoy this trip.

nog. Tot en met zaterdag is het Ogeen wat de flitsschijf is. Ja, dan is er ook alweer een nieuwe flitsschijf bekendgemaakt. Dat is Miss Montreal en Schuilen. Ja, dus vanaf zaterdag hoor je ook nog een keertje weer een nieuwe flitsschijf voorbij komen. Goed, voor de wekker wakker even kijken naar het nieuws. Ja, in België wordt het strafbaar om ketamine te gebruiken achter het stuur. Het federaal parlement heeft gisteren besloten om ketamine op te nemen in de lijst van verboden middelen in het verkeer. Ja, tot nu toe konden bestuurders alleen worden beboet voor dronkenschap. Ja, in België. Maar tegenwoordig kan dat dus ook voor ketamine. Ja, de strafbaarstelling in de wet is volgens de minister een noodzakelijke eerste stap. Nu kan de justitie daarop verder bouwen en duidelijke regels gaan vaststellen voor speekseltesten. Om erachter te komen of iemand ketamine heeft gebruikt. Nou ja, momenteel moet de politie afgaan op uiterlijke kenmerken om bestuurders aan de kant te zetten. Zo schrijft de Belgische omroep. En volgens de Libanese autoriteiten hebben de Israëlische strijdkrachten in bijna een maand ruim 10.000 woningen in Libanon getroffen. Ruim 5.300 huizen werden verwoest en ruim 5.200 woningen zijn beschadigd. Zo zegt het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek. En als we een beetje naar de cijfers kijken, sinds 17 april geldt er officieel een bestand tussen Israël en Libanon. Maar ja, in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Israëlische grondtroepen die blazen dagelijks huizen en infrastructuur op in een deel van Zuid-Libanon dat het bezet houdt. Het Israëlische leger maakt van het gebied, net als in Gaza, een bufferzone om te voorkomen dat Hezbollah er aanvallen vanuit kan uitvoeren. Ja. En daar is hij weer, het virus. In Frankrijk is op een Brits cruiseschip met 1700 opvarenden het norovirus vastgesteld. Het is een besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Dat hebben de Franse autoriteiten gemeld. Passagiers en bemanningsleden die mochten niet van boord vanwege de uitbraak van het virus, zo zeggen de autoriteiten. Opvarenden die geen symptomen vertonen, die mogen inmiddels wel van boord met het klemmende advies de handen te blijven wassen. Ja, er was ook een 92-jarige Britse passagier. Die is een paar dagen geleden overleden. Ja, of de man dus uiteindelijk is overleden aan de gevolgen van het norovirus, dat is men nog aan het uitzoeken. Ja, het schip de Ambition was halverwege een 14-daagse cruise. Bijna 50 passagiers hebben darmklachten gekregen en last van de maag. Ook een bemanningslid is ziek geworden. Nou ja, volgens de autoriteiten zijn over het algemeen geen ernstige gevallen bekend. Ja, en nogmaals, geen paniek. Norovirus, het is niet zo gevaarlijk. Het valt allemaal reuze mee. We hoeven niet de scenario's van het coronavirus te hanteren. Want nee, dit is een onschuldig virusje. Althans, als je de persberichten moet geloven natuurlijk. Hè? Ja. Ja, en de directeur van het Eurovisie Songfestival, Martin Green, die zegt dat dit jaar toch wel de boel gemist wordt. Omdat Nederland niet meedoet. En ja, de AVRO-TROS die besloot eind vorig jaar vanwege deelname van Israël niet mee te doen. Samen met een aantal andere landen. Dat maakt het zeer emotioneel, zo zegt de woordvoerder van het Songfestival tegen RTL Nieuws onder andere. Ja, Nederland, Spanje, IJsland, Ierland en Slovenië die hebben dus besloten om dit jaar niet mee te doen aan het Songfestival. Omdat Israël dus niet wordt uitgesloten door de EBU. Ja, het is voor het eerst in 24 jaar trouwens dat Nederland niet meedoet aan het festival. Ja, Green is wel blij dat het Songfestival hier desondanks toch live wordt uitgezonden. Ondanks de boycott van de omroepen zijn de halve finales en de finale gewoon deze week op de Nederlandse tv te zien. Ja, als dat niet het geval was, dan kon je altijd nog kijken naar de Belgische tv. Want die zendt het ook gewoon uit. En de Duitse tv ook. Alleen in Spanje, daar wordt het niet uitgezonden. Dus daar is een complete boycott. En ook Slovenië, die heeft een boycott. Die zendt zelfs tijdens het Songfestival films uit van de Gazastrook. Ja. Met wat voor verschrikkelijke dingen daar allemaal gebeuren. Maar goed, we zitten wel in de week van het Songfestival. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Indian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

0: Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Jacques Brel uit België, Belgische singer-songwriter, geboren in 1929 in Schaarbeek en overleden in Parijs. Een van de grootste Jean-Jonares ooit, ja. Hij schreef ooit ook een keer voor het Songfestival. Ja, maar zijn liedjes zijn chanson klassiek geworden. Ja, Ne me quitte pas is een van zijn meest gecoverde nummers. Hij speelde ook in films trouwens met diverse artiesten. Vooral in 1968 en 1972. Toen zat hij ook in de filmwereld. Ja, in 1967 toen stopte hij met optreden om zich op acteren te richten. Toen kreeg hij ook nog een keer een longtransplantatie en overleed 5 jaar later. Ja. Ja, het is vandaag donderdag, mensen. Het is vandaag 14 mei. Het is de hemelvaartdag. Ja, tot en met vrijdag blijft het fris voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken zou het nu 15 tot 19 graden moeten zijn. Maar ja, het is tussen de 12 en de 15 graden. Ook de wind is vandaag redelijk stevig. Dus de gevoelstemperatuur die valt ook nog wat lager uit. Komend weekend dan is het geleidelijk wel wat warmer. Dan komt de wind uit het zuidelijk gedeelte. En wordt er ook wat warmere lucht aangevoerd. Echt warm wordt het nog niet. Maar zeker zondag dan schijnt de zon. En dan gaan we ook de 15 graden over. Ook de buienkant die gaat dan wat afnemen. Dus met een zonnetje erbij is het dan al snel heerlijk buitenweer. Maar sowieso tot en met zaterdag moeten we het nog eventjes volhouden. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. 14 mei 1988 stond er een liedje van Morricone op de Nederlandse hitlijst. Op de allereerste plaats. Het is een beetje een vreemd liedje. Begint ook een beetje raar. Maar het was wel een hele grote hit. En dat liedje dat klonk toen zo.

0: Ja, nam Portugals eerste deelname in het Songfestival ooit voor haar rekening met This Tudo Mere Tudo, ook bekend als Bandidos do Cante. Ja, dat liedje dat hoorde je dus net. Het eindigde als 13e met 32 punten in Engeland in de tijd, hè? Ja, in het Verenigd Koninkrijk. Goed, voor de wekker wakker. Ja, Cuba heeft helemaal geen diesel of stookolie meer. Ze hebben daar een groot probleem, dat heeft de minister gemeld. Volgens de minister zitten veel wijken in Havana door de brandstoftekorten 20 tot 22 uur per dag zonder elektriciteit. Ja, en na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen een tijdelijk asielzoekerscentrum in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Het geweld gaat te ver en heeft niks met demonstreren te maken. Ja, ook wijzen politici met een vingertje naar elkaar toe. Van, je had wat anders moeten doen en bla bla bla. Ja, de asielminister Bart van der Brink zei woensdag in Den Haag vol afschuw te hebben gekeken naar de beelden uit Loosdrecht, waar dinsdagavond na een wekenlang protest tegen de asielopvang brand werd gesticht. Ook op andere plekken zijn er demonstraties tegen tijdelijke opvangplekken uit de hand gelopen. Zo blijkt dus volgens de laatste berichtgevingen. Ja, verder nog meer nieuws. Er was schade aan daken, auto's en bomen, vooral in Eersel. Want Omroep Brabant die meldt dat het daar erg hard gewaaid heeft. Er zijn ook tientallen bomen omgevallen. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er bomen in een stuk bos geknapt als lucifers. Nou ja, voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Een deel van de N397 werd ook afgesloten vanwege omgevallen bomen. En de werkzaamheden om de weg weer vrij te maken heeft ook wat geduurd. Dus ja, was toch een stolpje. Ze denk ik een beetje langs me heen gegaan. Want ik heb er eigenlijk helemaal niks van gemerkt. Maar goed, het zal aan mij liggen. Ja, het is natuurlijk wel Sint Bonifatius vandaag op deze Hemelvaartdag. Het is de laatste van de vier ijsheiligen. Op deze naamdag kan het in de nacht behoorlijk koud zijn. Bonifaas, Vriezenbaas, staat er op de tegeltjes. En vannacht ben je nimmer vrij. Bonifaas is nog niet voorbij, zo staat er ook te lezen. En er is nog een spreukje om het af te sluiten. Tot Bonifaas, die strenge baas. Wees voor vrucht op vorst beducht. Ja, mooi hè. Ze zijn ooit een keer verzonnen.
1: Vanaf februari.
2: Februari.
1: Een nieuw programma-item op de radio.
3: Back to back classic. The 90s hits met Erik van Vliet.
1: De back to back classic. De hits, de 90s hits.
4: Hank Fly, Boss Walk, Jam, Nitty Gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam, Jam, Jam.
0: Ja, we zijn er al vanaf februari mee bezig, hè, met die back to back classic. Hè. Zo lang al, hè. Oh, wat gaat de tijd snel, hè.

Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Voor de wekker wakker. Elke dag met Erik van Vliet.

0: Een grote fan op het eiland Aruba van Geel. Die heeft het liedje gemaakt. De beker van Aruba. Het is vandaag de dagtop. En natuurlijk in verband met het WK voetballen. Want dat is bijna, hè. Van 11 juni tot 19 juli. Dan wordt het georganiseerd. Het wereldkampioenschap voetbal door drie landen. Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Ja, de hoofdsteden zijn onder andere Toronto, Vancouver. In Mexico is het Mexico-stad en Monterrey. In de Verenigde Staten zijn het heel veel plaatsen. Boston, Dallas, LA, Miami natuurlijk. San Francisco, Bay Area en Seattle. Ja, en de groepsfase die begint op 11 juni met de openingswedstrijd in Mexico-stad, waar Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. Ja, de Verenigde Staten die spelen dan hun eerste wedstrijd op 12 juni in LA, terwijl Canada op dezelfde dag in Toronto speelt. Ja, zijn nog wel te kopen tickets voor het WK, maar de prijzen zijn flink omhoog gegaan. Je moet echt in de buidel tasten, want het komt echt op, ik wil niet zeggen honderden dollars, maar wel duizenden dollars uit om een ticket voor één wedstrijd te krijgen. Hè? Ja, goed. Ja, de dagtoppen dus. De beker van Aruba voor Nederland. Dat is het voetballied. De dagtopper voor vandaag. Hè? Ja. Ja, en het Songfestival, daar zitten we nog in. Tot en met zaterdag volgens mij. Hè? Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?
1: Ja, tot zondag, hè, trouwens. Hè. Dus niet tot zaterdag, maar tot zondag zitten we in de Songfestivalwereld. Hè. Voor de wekker wakker.

Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar in de 80s remix. Ja, back to the 80s, door de voice-over samengesteld. Hè. En eindigde met André Hazes en Doe, hè. Ja, die jullie natuurlijk ook nog in een andere Duitse versie kennen. Hè. Ja. Goed voor de wekker wakker, we gaan er even uit voor de mededelingen. En dan zijn wij zo dadelijk weer terug. En dat doen we met een liedje uit Estland. Ja, want ooit deed Tanel Padar en Dave Benton mee voor dat land.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-1130-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Goed zo.
10: Langstraat FM.
11: De donderdag begint lekker met Erik in de Morgen.
12: I can feel you.
11: Actueel nieuws uit binnen-

altijd op zoek naar nieuwe muziek. Dit was Dubbel Solo en Engel op je schouder. Hè? Ja, bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 14 mei. Even kijken naar het nieuws. De provincie Overijssel die wil het komende jaar de motorrijtuigenbelasting gaan verhogen. Volgens de provincie is het nodig om oplopende kosten voor het beheer en de vernieuwing van de provinciale infrastructuur te kunnen betalen. Ja, voor een gemiddelde auto betekent de verhoging jaarlijks enkele tientallen euro's extra aan belasting. Ja. En de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival vindt plaats in Wenen vanavond. Nog eens 10 landen plaatsten zich voor de finale op zaterdag. En premier Jette is aangekomen op Curaçao. Het is de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk. Er is ook sport. Vandaag in de hockeywereld staan vandaag op deze Hemelvaartsdag de halve finales voor de landskampioenschappen bij zowel de mannen als de vrouwen op het programma. De halve finale Amsterdam SCHC bij de vrouwen is vanaf 4 uur natuurlijk weer te zien via de bekende sportapps. Ja, en Cuba heeft een probleem. Ze hebben helemaal geen stookolie en geen diesel meer. Dat heeft de minister gemeld van energie en wijn. Mijnbouw, ja, wijnbouw niet, maar de mijnbouw, al zal de wijnbouw er ook wel last van hebben, denk ik. Ja, volgens de minister zitten veel wijken in Havana door de brandstoftekorten 20 tot 22 uur per dag zonder elektriciteit. Er is geen stookolie meer en ook geen diesel en er zijn ook geen reserves. Ja, Cuba die heeft grote tekorten sinds de Verenigde Staten de olieleveranties aan het land hebben geblokkeerd. Met de blokkade probeert de VS het regime op het eiland onder druk te zetten. Ja. Ja, verder nog meer nieuws. De filmaanbieder Netflix die gaat vanaf volgend jaar een abonnement aanbieden met reclame. Denk je van de reclame af te wezen door een filmaanbieder om daar lid van te worden? En dan gaan ze zelf reclame uitzenden. Ja, ik weet het niet hoor. Ja, er zijn wat meer streamingdiensten die dat doen, maar ik vind het wel lastig hoor. Als je dan reclame ziet, dan denk je van ja jongens, waar heb ik het anders voor genomen? Ik wil geen reclame zien, maar goed, schijnt toch vragen na te wezen. Ja, en er was een windhoos, vooral in de regio van Eersel. Er was schade aan daken, auto's en bomen zijn beschadigd. Er zijn zelfs bomen omgevallen. Ja, en na een reis van een maand op de boot vanuit Zeebrugge is de Oranje supportersbus voor het WK voetbal aangekomen in Texas. Ja, er staan ook beelden, zeg maar, dat de bus aankomt in de VS voor het WK voetbal, hè, wat binnenkort gaat beginnen. Ja. En nog een nieuwtje uit de Langstraat. De Kennedy Mars van de Langstraat die komt er dit jaar aan. In januari werd al bekend dat de 80 van de Langstraat ging stoppen. Besloten de vrienden van de 80. Die hebben nu iets bedacht om in dat gat te springen om het wandelevenement te redden. En met succes, want de plannen liggen er nu al om in dit jaar, onder andere 2026, een Kennedy Mars te organiseren. Ja, tijdens de persbijeenkomst bij de Tavernue gaf de nieuwe organisatie de eerste tipjes van de sluierprijs. Waaronder een compleet nieuwe route. Ja, nou ja, binnenkort zien we dat dus wel voorbij komen via Langstraat TV. Of we horen het voorbij komen via Langstraat Radio. Ja, de Amerikaanse popgroep Cat's Eye die komt naar het Ziggo Dome tot besluit. Het optreden maakt deel uit van de wereldtoernooi. En dat toernooi, dat wereldtoernooitje, het toernooitje, zo noemen ze het zelf, is het World Wide World Tour van de Amerikaanse groep Cat's Eye. En als je dan denkt, wie waren dat ook alweer, Cat's Eye? Nou, dat zijn deze. Dit zijn ze, hier is Gabriella. MUZIEK

tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Sonny. Ja, altijd jij. Het liedje gaat over onvoorwaardelijke liefde en hoe iemand altijd voor je klaarstaat. Ja, het is makkelijk mee te zingen. En binnenkort een interview met deze Sonny, hè? Ja. Zodat je het weet en niet vergeet. Goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag de 14e mei. We zijn vandaag Hemelvaartdag. Ja, op deze dag, de 40ste dag na Pasen, dan vieren de christenen de hemelvaart van Jezus Christus. Het is de 40ste dag na zijn opstanding uit het graf en 10 dagen voor Pinksteren. Ja, in veel landen is Hemelvaartdag een officiële vrije dag. Onder andere in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland. De bedrijven die wel open zijn, die hebben aangepaste tijden. Ja, dus dat je het weet. Ja, vandaag is het trouwens ook Vatidag, oftewel Vaderdag in Duitsland. Ja, dat wordt op dezelfde dag gevierd als Hemelvaartdag. Ja, de zoon keert terug naar de vader. In Duitsland wordt Vaderdag anders gevierd dan op andere plekken in de wereld. Vaderdag vindt namelijk altijd plaats op Hemelvaartdag, op donderdag in Duitsland, 40 dagen na Pasen. Regionaal wordt het ook wel de Mannendag genoemd, hè? Ja. En het is vandaag de IJsheilige. Ja, natuurlijk, de IJsheilige. We zijn Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius. En ze vieren hun naamdagen op achtereenvolgend 11, 12, 13 en 14 mei. De IJsheilige is ook een van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze strenge heren die dateren al van het jaar 1000. Ja. En de IJsheilige die geven altijd koud weer. Nou, dat klopt wel, want het is fris, jongens, buiten. Ja. Ja, vandaag trekken er geregeld buien over het land. Het is fris, het voelt echt koud aan. Vanaf vrijdag is het wel wat vaker droog, dus vanaf morgen. Maar op zondag dan krijgen de droge perioden pas echt de overhand. Ja, er is zeker een regenjas nodig tijdens het dauwtrappen. Ja, wie vandaag vroeg begint, doet er verstandig aan een regenjas mee te nemen. De buien die beginnen al en die zijn ook verspreid over het land. En ook in de Langstraat regent het op diverse momenten. Het is fris, 7 graden. Vanmiddag komen de meeste buien in het zuidoosten voor. Op andere plekken wordt het steeds vaker droog en is er ook ruimte voor de zon. En op de momenten zijn vaak prachtige wolkenpartijen te zien. Moet je maar eens opletten als je er boven kijkt. En er zijn ook regenbogen. Ja, dat is ook mooi om te zien, hè. Het zijn de ideale omstandigheden voor weerfotografie. Dus mocht je een cameraatje hebben, dan ja, is het leuk om foto's te maken vandaag, hè. Ja. Ja, vandaag is het Erik Dankers met Langstraat Languit, straks na 10 uur. We hebben natuurlijk Rijn Roosendaal met de middagmix. En Anton Nachtzaam, die is voor 6 uur klaar. En ja, hij heeft ook een speciale aanbieding. En dat is nog steeds deze van de Rolling Stones. Hier is In The Stars. MUZIEK

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

tot en met zondag zitten we in die Songfestivalwereld. Hè? Ja, dit was Severin. Het is alweer een tijdje geleden trouwens, hè? 1971. Toen deden ze mee in Dublin. Ze kregen toen 18 punten. Het was ook de enige overwinning voor Monaco. Ja, ze kregen ook de trofee van Dana, de Ierse winnares van 1970. Ja, het is een liedje over verloren liefde en herinneringen aan een parkbank waar we elkaar kusten. Mooi is dat, hè? Ja. Goed, het is een klassieker geworden. En je hoort hem voorbij komen hier in Voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag, 14 mei.

Kim Kai. Ik ben er best wel een klein beetje zenuwachtig over, want ik mag haar volgende week gaan interviewen. Ja, dat is best leuk. Ja, ze is op jonge leeftijd al begonnen met muziek maken. En toen ze 20 was, toen brak ze onverwacht door op de Europese popscene met haar hit Lilali. Ja, kort daarna tekende ze ook een contract bij EMI en volgde er wat hitsingles, tournees en tv-optredens. Zowel als zangeres als actrice, waardoor Kim Kai voorlop in de schijnwerpers kwam te staan. Ja, ik zei het al, ik ben een beetje zenuwachtig, want volgende week dan mag ik deze dame gaan interviewen. Leuk! Yeah.

Zo, het is weer klaar. Dit was Voor de Wekker Wakker op deze Hemelvaartdag. Ik ben er morgen weer. Ik spreek je dan. En ja, niet vergeten, de cheetah die ontsnapt was bij het safaripark Beekse Bergen, die is weer terug in zijn hokje. Dus het is weer veilig verklaard. Hè. Hey. Dit liedje heet Meet a Cheetah. Kijk, dat is leuk. Lekkere jazz. Daar eindigen we mee vandaag. Gezellig.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
19: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
21: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
22: Bel ons 020 679 0052.
21: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal een teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
18: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
17: Klinkt goed.
18: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
23: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Inwoners van de Waalwijkse wijk Zandonk waarschuwen voor een man die kinderen zou willen meenemen in een busje. Afgelopen tijd is dit meerdere keren bijna gebeurd. Zo werd een jongen in de buurt van buurthuis Zandonk aangesproken door de man die hem in zijn busje wilde lokken. De politie is inmiddels ingelicht en gaat de controle uitvoeren. De man heeft een zwarte baard en een busje. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie. We hebben bijna een nieuwe coalitie in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand. Bij de gemeente lopen de gesprekken voorspoedig en de partijen zijn enthousiast over de samenwerking. In Loon op Zand zullen er nog één of twee gesprekken plaatsvinden tot er een nieuwe coalitie komt. In Waalwijk gaan ze na de gesprekken met organisaties en betrokkenen nu beginnen aan een coalitieakkoord. De route van de ZLM Tour-etappe die door Waalwijk komt is bekendgemaakt. De Langstraatse etappe vindt plaats op 6 september en loopt langs meerdere kernen in de gemeente Waalwijk en Heusden. De route is in totaal 172 kilometer en wordt daarom in 5 rondes afgelegd. De finish van de ZLM Tour-etappe vindt plaats bij het Mandenmakerstadion. Na maandenlange werkzaamheden is de Noorderlaan in Dongen eindelijk weer open voor verkeer. De weg was voor renovatiewerkzaamheden maandenlang dicht. De weg is opnieuw geasfalteerd en het riool is ook gerenoveerd. De wegafsluiting had een groot effect op de omringende wijk, dat ineens vol stond met auto's uit de Noorderlaan die nergens anders konden parkeren. Langstraat Media sprak over de Noorderlaan met de verantwoordelijke wethouder. Dit item is vrijdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
19: Vaarwel, oude onderbroek.
18: Ich bin Andy Meister.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
22: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Inwoners van de Waalwijkse wijk Zandonk waarschuwen voor een man die kinderen zou willen meenemen in een busje. Afgelopen tijd is dit meerdere keren bijna gebeurd. Zo werd de jongen in de buurt van buurthuis Zandonk aangesproken door de man die hem in zijn busje wilde lokken. De politie is inmiddels ingelicht en gaat de controle uitvoeren. De man heeft een zwarte baard en een busje. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie. We hebben bijna een nieuwe coalitie in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand. Bij de gemeente lopen de gesprekken voorspoedig en de partijen zijn enthousiast over de samenwerking. In Loon op Zand zullen er nog één of twee gesprekken plaatsvinden tot er een nieuwe coalitie komt. In Waalwijk gaan ze na de gesprekken met organisaties en betrokkenen nu beginnen aan een coalitieakkoord. De route van de ZLM Tour-etappe die door Waalwijk komt is bekendgemaakt. De Langstraatse etappe vindt plaats op 6 september en loopt langs meerdere kernen in de gemeente Waalwijk en Heusden. De route is in totaal 172 kilometer en wordt daarom in 5 rondes afgelegd. De finish van de ZLM Tour-etappe vindt plaats bij het Mandenmakerstadion. Na maandenlange werkzaamheden is de Noorderlaan in Dongen eindelijk weer open voor verkeer. De weg was voor renovatiewerkzaamheden maandenlang dicht. De weg is opnieuw geasfalteerd en het riool is ook gerenoveerd. De wegafsluiting had een groot effect op de omringende wijk, dat ineens vol stond met auto's uit de Noorderlaan die nergens anders konden parkeren. Langstraat Media sprak over de Noorderlaan met de verantwoordelijke wethouder. Dit item is vrijdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
18: Vaarwel, oude onderbroek.
17: Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Inwoners van de Waalwijkse wijk Zandonk waarschuwen voor een man die kinderen zou willen meenemen in een busje. Afgelopen tijd is dit meerdere keren bijna gebeurd. Zo werd de jongen in de buurt van buurthuis Zandonk aangesproken door de man die hem in zijn busje wilde lokken. De politie is inmiddels ingelicht en gaat de controle uitvoeren. De man heeft een zwarte baard en een busje. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie. We hebben bijna een nieuwe coalitie in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand. Bij de gemeente lopen de gesprekken voorspoedig en de partijen zijn enthousiast over de samenwerking. In Loon op Zand zullen er nog één of twee gesprekken plaatsvinden tot er een nieuwe coalitie komt. In Waalwijk gaan ze na de gesprekken met organisaties en betrokkenen nu beginnen aan een coalitieakkoord. De route van de ZLM Tour-etappe die door Waalwijk komt is bekendgemaakt. De Langstraatse etappe vindt plaats op 6 september en loopt langs meerdere kernen in de gemeente Waalwijk en Heusden. De route is in totaal 172 kilometer en wordt daarom in 5 rondes afgelegd. De finish van de ZLM Tour-etappe vindt plaats bij het Mandenmakerstadion. Na maandenlange werkzaamheden is de Noorderlaan in Dongen eindelijk weer open voor verkeer. De weg was voor renovatiewerkzaamheden maandenlang dicht. De weg is opnieuw geasfalteerd en het riool is ook gerenoveerd. De wegafsluiting had een groot effect op de omringende wijk, dat ineens vol stond met auto's uit de Noorderlaan die nergens anders konden parkeren. Langstraat Media sprak over de Noorderlaan met de verantwoordelijke wethouder. Dit item is vrijdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
21: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Goed zo.
30: Langstraat FM.
31: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Fluiten met beschuit. Dat gaat goed. De Jack Hans Band en Centerfold. Daarmee begonnen we de middagmix. Op deze donderdag, Hemelvaartsdag. De extra lange middagmix. 2 uur lang. De middagmix tussen 2 en 3. Met ondergetekende Rijn Roosendaal. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. We kijken naar buiten. Het is toch slecht weer. Dus dan maar binnen radio luisteren of deze show kijken. Ook dat kan. Meekijken kan ook in de radiostudio trouwens. De privéstreams die zijn er weer en je kunt meekijken in de radiostudio. www.langstraatmedia.nl is dat. En via Langstraat FM even doorklikken naar programma's. En dan weer doorklikken naar de middagmix. Heb je de beelden er ook bij. En je kunt ook eventueel naar www.rijnroosendaal.nl gaan. Rijn met een korte I, Roosendaal met 2 O's en 1 S. Even klikken op Rijn Live en dan heb je de beelden er ook bij. Ook dat werkt. En zo zijn we multimediaal aanwezig via DHB, via de FM en via het internet. In beeld en geluid, om het zo maar te zeggen. Jouw middagmix. Het origineel op de cover hebben we. Sien van de Kamer, het regionieuws, weer en verkeer. In het tweede uur hebben we zelfs nog de markante 12-inch. En de zaken die je meldt via de WhatsApp op 06-21-21-32-10... of via middagmix@langstraatmedia.nl, het e-mailadres. We kijken in de flits in de 50, nog steeds in de hoge regionen genoteerd. Olivia Dean en de Men Are Need.

Frank Bonja en Zwart-Wit terug van 1984. Discriminatie om de huidskleur, het gebeurt nog steeds. En dat moeten we uitbannen, dat is niet goed. Het gaat om wie je bent, wat je beweegredenen zijn, je persoon en hoe je eruit ziet en welk kleurtje je hebt, dat maakt allemaal niet uit, hè. Jouw middagmix, 2 uur lang op deze hemelvaartsdag. Laat weten dat hij aanstaat. Reacties zijn welkom op de WhatsApp 06-21-21-32-10. Welke plaat mis jij nog? Nu de hype en follow the sun.

Het was deze groep nog wel redelijk populair in ieder geval. De Outcast en Hey Ya. Terug naar het jaar 2004, om exact te zijn. Vanuit het recentere werk weer even terug naar de jaren 70. Herinneren deze groep nog. Sugar Baby Love kennen we al, maar dit was ook nog eentje kunnen uit, hè. Het zijn van die meezingers uit de jaren 70. 1974, de Rubettes. Voor D.O.D. Terug naar 1974, zoals gezegd, hier in de middagmix.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaa. Inwoners van de Waalwijkse wijk Zandonk waarschuwen voor een man die kinderen zou willen meenemen in een busje. Afgelopen tijd is dit meerdere keren bijna gebeurd. Zo werd de jongen in de buurt van buurthuis Zandonk aangesproken door de man die hem in zijn busje wilde lokken. De politie is inmiddels ingelicht en gaat de controle uitvoeren. De man heeft een zwarte baard en een busje. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie. We hebben bijna een nieuwe coalitie in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand. Bij de gemeente lopen de gesprekken voorspoedig en de partijen zijn enthousiast over de samenwerking. In Loon op Zand zullen er nog één of twee gesprekken plaatsvinden tot er een nieuwe coalitie komt. In Waalwijk gaan ze na de gesprekken met organisaties en betrokkenen nu beginnen aan een coalitieakkoord. De route van de ZLM Tour-etappe die door Waalwijk komt is bekendgemaakt. De Langstraatse etappe vindt plaats op 6 september en loopt langs meerdere kernen in de gemeente Waalwijk en Heusden. De route is in totaal 172 kilometer en wordt daarom in 5 rondes afgelegd. De finish van de ZLM Tour-etappe vindt plaats bij het Mandenmakerstadion. Na maandenlange werkzaamheden is de Noorderlaan in Dongen eindelijk weer open voor verkeer. De weg was voor renovatiewerkzaamheden maandenlang dicht. De weg is opnieuw geasfalteerd en het riool is ook gerenoveerd. De wegafsluiting had een groot effect op de omringende wijk, dat ineens vol stond met auto's uit de Noorderlaan die nergens anders konden parkeren. Langstraat Media sprak over de Noorderlaan met de verantwoordelijke wethouder. Dit item is vrijdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag komen in het midden en zuiden buien voor. In het noorden is het meest droog met geregeld zon. Later neemt ook de buiigheid in het westen af. Het wordt 10 tot 13 graden bij een matige wind. Vanavond is er in het zuidoosten nog een enkele bui mogelijk. Verder is het op veel plaatsen droog met opklaringen. In de nacht stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Morgen is het opnieuw buiig en fris met 10 tot 12 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Ja, als je dan maar even bij de hand houden dan. De files. 27 files, 78 kilometer in totaal. Dit zijn de knelpunten in onze regio. De A2, Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Hocht. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 3 minuten. En ook knelt het tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging 4 minuutjes. En ook knelt op diezelfde A2 tussen Born en afrit Maastricht Airport. Langzaam rijdt en stilstaand verkeer, 10 km file, de vertraging 8 minuten. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Langzaam rijdt en stilstaand verkeer, staat 3 km file, de vertraging 4 minuutjes. Ook geldt tussen Utrecht en Gorkum tussen afrit De Beeld en knooppunt Lunetten. Langzaam rijdt en stilstaand verkeer, 3

minuten vertraging, 3 kilometer file in totaal. En ook tussen knooppunt Wetten en knooppunt Everdingen knelt het. De rij staat dicht in verband met werkzaamheden. En als laatste de A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en knooppunt Galder. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 5 kilometer file, de vertraging 5 minuten. Jouw middagmix op deze hemelvaartsdag op donderdag. Met nu The Real McCoy en Come and Get Your Love.

0: De sound of the 90s. Drill McCoy en Come and Get Your Love. Het leidt ons naar het origineel. De koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor. Je mag me daarbij helpen. Elke werkdag doen we dat. Dan hoor je rond 2:30 het origineel in de koffer. De een heeft wat geleend van de ander. En dat gaan we dan bewijzen door eerst het origineel te starten. En dan de koffer. En dan wordt vanzelf wel duidelijk hoe het een en ander in elkaar steekt. En dat doen we vandaag dan weer met de twee volgende werkjes. Het was in 1984 dat Elphaville de single Forever Young uitbracht. Elphaville, Big in Japan, Forever Young. En Sounds Like a Melody waren wel de grote hits eigenlijk van Elphaville. En die stonden ook in de top 40. Hij is wel ook bijgebleven en overgedaan min of meer door Laura Branigan. Forever Young, dat was in 1985, een jaartje later. Heeft de top 40 niet gehaald, dat nummer bij mij weten. Maar Laura Branigan kennen we natuurlijk wel van Self Control en The Lucky One, Like a World. Like a wild bird on a prey. Marcel Paul, als je dat leuker vindt, het origineel van Elphaville, Forever Young uit 1984, of de cover van Laura Branigan, Forever Young uit 1985. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Door snel de cover. Het is duidelijk dat Laura Branigan met Forever Young uit 1985 is geïnspireerd door Elphaville en Forever Young uit 1984. Het was de grootste hit, het origineel. André zegt, geef mij toch maar het origineel. Ik dacht even dat ik een andere cover had van Elphaville, maar nee, toch maar het origineel, zegt hij hier. Dus ja, dat kan. Laat weten wat jij ervan vindt. App het maar door op 06-21-22-32-10. De middagmix. We draaien de actuele hits uit de Flitsende 50. Je kan stemmen op deze lijst. Doe het werk, dan hoor je het volgende spotje.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: OG met Something Perfect.

gaan loslaten als zijn de tiplap. En hij verder gaat. Jouw middagmix. Laat weten dat hij aanstaat. Je kunt appen op 06-21-21-32-10. Welke plaat mis jij nog? Iemand een groeten doen of kan mij spelen wat je wil melden. En wij geven het gewoon even door. Hè. Gratis service, het kan gewoon. Interactieve live radio show. Studio Vlijmen staat aan. En Van Helen op de draaitafel met Jumper 1984.

Anneke Groenlo, Brandon Sand kennen we al. Dit was voor een liedje uit de jaren 60 en 1964. André zegt, plaatjes net zoals ik. Hoe kom je in godsnaam Anneke Groenlo? Ja, ik kwam nog wat tijd tekort. Als ik twee met eerder de Style Counseling had gestart, deze plaat dus, de laatste, dan had ik tijd tekort komen. Hè. Maar schrijf een keertje terug in de jaren 60. Kort en bondige liedjes waren dat toen. Maar vandaar. Hey, op weg naar het nieuws en de bijbehorende boodschappen. En zometeen terug voor deel 2 van de Middagmix op deze Hemelvaartsdag donderdag. Tot zometeen voor deel 2.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
7: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
8: Flex Estate. Own your deal.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
17: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
18: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
19: Mag.
20: Wat mag?
19: Je weet wel, Mac.
20: Hè?
19: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
21: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
22: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
23: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
24: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
25: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
26: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Goed zo.
32: Langstraat FM.
33: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

1989. Wij noteren dit raders Poco en Call It Love. En daarmee openen wij deel 2 van de middagmix op deze Hemelvaartsdag. Op deze donderdag. 2 uur lang de middagmix, mensen. Oh, wat een feest. Je kunt meekijken in de radiostudio. Dat gaat via www.rijnroosendaal.nl. Rijn ben ik kort rij. Roosendaal met 2 O's en 1 S. Het kan ook via de website van Langstraat Media. www.langstraatmedia.nl. Via Langstraat FM even doorklikken naar programma's en dan naar de middagmix. Kun je meekijken wat er allemaal gebeurt hier. Butler is al geweest. De koffie en de koek is al op. Maar Disco Duck staat nog steeds tos te kijken in de camera hier. Dat is als je meekijkt. En voor de rest hebben we vandaag in de tweede uur nog de markante 12 inch. Het goud van Outraan, de hits van nu en uiteraard de zaken die je meldt via de WhatsApp op 06-21-21-32-10. Doe dat, het kan gewoon. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Het internet is overal en ook hier in deze radiostudio. Voor de rest kijken we nog regelmatig in de flitsende 50. Onze eigen hitparade die we uitzenden op zaterdag en zondag tussen 2 en 4. De actuele hits, om het zo maar te zeggen. En deze single staat er ook nog steeds hoog in, volgens mij nog flitsvijf geweest. Alex Warren en Fever Dream hoor je zometeen.

Ja, muziekvrienden. Henk Westbroek op de radio. En België, het goede doel. Henk Westbroek heeft ook nog eens een keertje een radioprogramma gedaan op Hilversum 3 door de tijd, hoor. En noemde altijd zijn luisteraars de muziekvrienden. Spelletjes als Wat is Waar en zo. Misschien kan je nog herinneren dat deze man als DJ actief was op Hilversum 3. Long time ago. Ergens in de jaren 90 volgens mij. Heel lang geleden. Jouw middagmix op deze donderdag, Hemelvaartsdag. Laat weten dat jij nog mist. App ze door op 06 21 21 22 10. Nu Charlie Puth en Kalini, Done For Me.

Het is toch wel jammer dat het buiten zo'n droef weer is in ieder geval. Geen terrasjes weer, het is frisjes. Dus als je een biertje gaat doen in het café, dan wordt het echt binnen zitten en niet op het terrasje bij het café. Het is niet anders. Maar met de muziek volg je nog een beetje op. Humping Around.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van de Waalwijkse wijk Zandonk waarschuwen voor een man die kinderen zou willen meenemen in een busje. Afgelopen tijd is dit meerdere keren bijna gebeurd. Zo werd de jongen in de buurt van buurthuis Zandonk aangesproken door de man die hem in zijn busje wilde lokken. De politie is inmiddels ingelicht en gaat de controle uitvoeren. De man heeft een zwarte baard en een busje. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie. We hebben bijna een nieuwe coalitie in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand. Bij de gemeente lopen de gesprekken voorspoedig en de partijen zijn enthousiast over de samenwerking. In Loon op Zand zullen er nog één of twee gesprekken plaatsvinden tot er een nieuwe coalitie komt. In Waalwijk gaan ze na de gesprekken met organisaties en betrokkenen nu beginnen aan een coalitieakkoord. De route van de ZLM Tour-etappe die door Waalwijk komt is bekendgemaakt. De Langstraatse etappe vindt plaats op 6 september en loopt langs meerdere kernen in de gemeente Waalwijk en Heusden. De route is in totaal 172 kilometer en wordt daarom in 5 rondes afgelegd. De finish van de ZLM Tour-etappe vindt plaats bij het Mandenmakerstadion. Na maandenlange werkzaamheden is de Noorderlaan in Dongen eindelijk weer open voor verkeer. De weg was voor renovatiewerkzaamheden maandenlang dicht. De weg is opnieuw geasfalteerd en het riool is ook gerenoveerd. De wegafsluiting had een groot effect op de omringende wijk, dat ineens vol stond met auto's uit de Noorderlaan die nergens anders konden parkeren. Langstraat Media sprak over de Noorderlaan met de verantwoordelijke wethouder. Dit item is vrijdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb er weer berichten voor je. Vanmiddag komen in het midden en zuiden buien voor. In het noorden en het noorden is het meest droog met geregeld zon. Later neemt ook de buiigheid in het westen af. Het wordt 10 tot 13 graden bij een matige wind. Vanavond is er in het zuidoosten nog een enkele bui mogelijk. Verder is op veel plaatsen droog met opklaringen. In de nacht stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Morgen is het opnieuw fris en buiig met 10 tot 12 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dan de verkeersinformatie. 26 files, 59 kilometer. Dit zijn de knelpunten in onze regio. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Eurmond en Meersen. Langzaam uit als stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging 4 minuutjes. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. File daar.

2 kilometer file, de vertraging daar is van 4 minuten. En ook knalt het op diezelfde A16 in de richting Rotterdam. Op dezelfde A16 Rotterdam richting Breda knalt het tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Verbindenoordbrug. Komt er bijna niet meer uit hier. Langzaam rijdt het stilstaat verkeer. 3 kilometer file, de vertraging zo'n 9 minuten. Tot zover weer in verkeer. Middagmix op deze donderdag. 2e uur met nu Divana Michel en Stil Champagne.

0: Divana Michel en Still Champagne leidt ons naar de Macalle 12 in de tweede uur van deze middagmix. Goede ideeën voor dat item, dat kunnen we misschien wel eens vaker doen. Dan laat het mij maar weten. Als je dat een leuk idee vindt, dan mailt het maar naar middagmix@langstammedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. De Macalle 12 in. Lange dansbare platen uit grijze hitverleden of uit dit paradijs van u. Vandaag denk ik me terug naar 1982 met de Chaplin Band. De Chaplin Band, een Maastrichtse band is dat. De band bestond tussen 1976 en 1992. Komt uit Zuid-Limburg. En haakte in op de discotrends die ook ontstonden in Nederland uiteindelijk. En ze had toch een aantal leuke hitjes gehad kunnen rosten. Chaplin Band, El Viero is natuurlijk de grote bekende. Gold, Let's Have a Party, dat was eigenlijk de eerste single van ze. Daarmee braken ze door, maar was de op twee na grootste hit. Stonden maar drie singles in de top 40 van deze band. En de single waarmee ik je vandaag mee terugneem naar 1982 heet Gold. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything.

een lekkere plaat uit 1982. Als je daarvoor goede ideeën hebt, maar kan het wel winst, dan kunnen we dat vaker doen. Meld het maar via 06-21-21-32-10 of via het e-mailadres middagmix@langstadmedia.nl. Zo, dan deze groep. In de jaren 80 hadden ze een hitje. Het album is Better to Travel met de single Breakout. En ook deze single is bijgebleven. The Swing Out Sister en Fools.

ja. Menig meid was op liefst op, hè. John Travolta. In de movie en musical Grease. De man met de zwarte haren en de vette kuif. Zo, de jaren 70, blokje jaren 70 hier in de middagmix gaan uitspelen. Dit kennen wij eigenlijk nog van de Christians, hè. Havens for the World, maar deze is van de Archie Bollers, het origineel.

De Christians en Harvest voor de Wilde zijn helaas nog tijd voor je. Ik breek hem toch even af, want het is weer bijna tijd, jongens. Zometeen is het alweer 3 uur en dan is het alweer over. En sluiten. Morgen zijn we er weer, dan weer gewoon tussen 2 en 3. Weer gewoon een uur lang de middagmix. Een uurtje non-stop. Om 4 uur gaat Anton verder met Van Zessen Klaar 2 uur lang. Dus blijf erbij, om het zo maar te zeggen. Laatste single alweer. Die March en Where We Dwell. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
17: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
22: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Inwoners van de Waalwijkse wijk Zandonk waarschuwen voor een man die kinderen zou willen meenemen in een busje. Afgelopen tijd is dit meerdere keren bijna gebeurd. Zo werd de jongen in de buurt van buurthuis Zandonk aangesproken door de man die hem in zijn busje wilde lokken. De politie is inmiddels ingelicht en gaat de controle uitvoeren. De man heeft een zwarte baard en een busje. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie. We hebben bijna een nieuwe coalitie in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand. Bij de gemeente lopen de gesprekken voorspoedig en de partijen zijn enthousiast over de samenwerking. In Loon op Zand zullen er nog één of twee gesprekken plaatsvinden tot er een nieuwe coalitie komt. In Waalwijk gaan ze na de gesprekken met organisaties en betrokkenen nu beginnen aan een coalitieakkoord. De route van de ZLM Tour-etappe die door Waalwijk komt is bekendgemaakt. De Langstraatse etappe vindt plaats op 6 september en loopt langs meerdere kernen in de gemeente Waalwijk en Heusden. De route is in totaal 172 kilometer en wordt daarom in 5 rondes afgelegd. De finish van de ZLM Tour-etappe vindt plaats bij het Mandenmakerstadion. Na maandenlange werkzaamheden is de Noorderlaan in Dongen eindelijk weer open voor verkeer. De weg was voor renovatiewerkzaamheden maandenlang dicht. De weg is opnieuw geasfalteerd en het riool is ook gerenoveerd. De wegafsluiting had een groot effect op de omringende wijk, dat ineens vol stond met auto's uit de Noorderlaan die nergens anders konden parkeren. Langstraat Media sprak over de Noorderlaan met de verantwoordelijke wethouder. Dit item is vrijdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
14: Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Ben ik geen uurtje aboos? Nee, ik ben geen uurtje aboos. Vandaag in een langere uitvoering van Zesseklaar. Het is vandaag Hemelvaartdag, 14 mei 2026. Een prima goedemiddag.
1: Van Zesseklaar met Anton Nachtwel.
0: Tussen nu en 6 uur van Zesseklaar met Anton Nachtzaam live op Langstraat FM 105.7, 106.8, DHB Plus 6C en 8A. Ben er maar bij gaan zitten. Ja, want 2 uur staan, dat valt helemaal niet mee voor die oude knoken. Maar goed, welkom ook tot aan onze luisteraars die in elk geval al ingeschakeld zijn. Anthony Feideman, Jeffrey Bijnon, we hebben Bart van den Heuvel, Patrick van den Heuvel, Els Bollaert, kortom. Hallo miljoenen, dit is Van Zesseklaar en dit is Langstraat FM met nu nieuwe muziek van Chaka Khan. Haar nieuwste single Shaxilla is een populaire comeback die haar geluid naar een nieuw publiek trekt. De single is geschreven door Sia en producer Greg Kirsten. En heeft een moderne, stuwende groove met basslines en funky gitaren. In de videoclip treedt Chaka Khan op als een reusachtige heldin in een miniatuurstad. Luister en oordeel zelf, Chaka Khan.

1986. Five stars. Ik heb even koppen geteld met z'n hoeveel dat zo kan weer zijn, maar... 1, 2, potverdorie. Oh, daarom komen ze natuurlijk aan die naam Five Star, omdat ze met z'n... Juist, weer vijven zijn. Hehe. Snurkeren. Staat 5 kilometer file in het hele land, dus we kunnen lekker door gas geven. Gas op die lully. Op die lolly in elk geval. Of je blijft natuurlijk gewoon lekker thuis. Het is regenachtig, het is zwaar bewolkt. Op dit moment is het in Zuidwest-Brabant droog. En een aangename temperatuur, een graad of 13. We gaan een plaat draaien op speciaal verzoek van Jeffrey Bijnon uit Ospel. Ligt in het Limburgse land. Lekkere funky muziek. We hebben samen genoten onder andere van Mama's Gun. En ook dit mag er wezen, Jeffrey. Speciaal voor jou. Mama's Gun niet, maar wel de brand new heavy. Zalig.

0: Langstraat FM. De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van 6 uur klaar. Met Anton Nachtzaal. Van 4 tot 6 uur 's middags.
1: Het leven loopt te ver voorover.

kreeg net een foto toegestuurd. Dat ik aan het meebrullen was. Ja, je kan ook natuurlijk niks ongestraft doen. Als er ook videobeeld meegestreamd wordt. Dat kun je allemaal meemaken. AntonNarsan.nl of uiteraard via langstraatmedia.nl. Je gaat naar de programmering en je klikt gewoon op Van Zesseklaar, het programma. En dan kom je op de Van Zesseklaar pagina. En links onderin, even op pijltje klikken en dan niet schrikken. Want dan zie je nachts zo'n vol op een beeld. Het is uit de Passion van 2014. Oud nummer van Guus Meeuwis, waarvan Guus Meeuwis zelf zegt: ik had het niet beter kunnen zingen dan Jamai Loman. Wat heeft die man toch een stem? En de foto werd doorgestuurd door Bob Marijt. En diezelfde Bob Marijt uit Scheveningen, die vroeg een van de meest ondergewaardeerde nummers aan van In Excess, From Down Under. Kun je nog een keer draaien op deze hemelvaardag? Uiteraard doen we dat 14 mei 2026. Dit is Langstraat FM voor Bob Marijt, In Excess.

0: 1988. Year 2. Ze hebben een nieuw album uit. Een mini-album is dat. Hoor je in de classics of rock op woensdagavond hier op Langstraat FM. Geregeld toch wel een track van. We hebben natuurlijk nog wel een verrassende soul track voor je in petto. Maar eerst het weerbericht. En nu het nieuws uit de Langstraat met Siem van der K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van de Waalwijkse wijk Zandonk waarschuwen voor een man die kinderen zou willen meenemen in een busje. Afgelopen tijd is dit meerdere keren bijna gebeurd. Zo werd de jongen in de buurt van buurthuis Zandonk aangesproken door de man die hem in zijn busje wilde lokken. De politie is inmiddels ingelicht en gaat de controle uitvoeren. De man heeft een zwarte baard en een busje. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie. We hebben bijna een nieuwe coalitie in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand. Bij de gemeente lopen de gesprekken voorspoedig en de partijen zijn enthousiast over de samenwerking. In Loon op Zand zullen er nog één of twee gesprekken plaatsvinden tot er een nieuwe coalitie komt. In Waalwijk gaan ze na de gesprekken met organisaties en betrokkenen nu beginnen aan een coalitieakkoord. De route van de ZLM Tour-etappe die door Waalwijk komt is bekendgemaakt. De Langstraatse etappe vindt plaats op 6 september en loopt langs meerdere kernen in de gemeente Waalwijk en Heusden. De route is in totaal 172 kilometer en wordt daarom in 5 rondes afgelegd. De finish van de ZLM Tour-etappe vindt plaats bij het Mandenmakerstadion. Na maandenlange werkzaamheden is de Noorderlaan in Dongen eindelijk weer open voor verkeer. De weg was voor renovatiewerkzaamheden maandenlang dicht. De weg is opnieuw geasfalteerd en het riool is ook gerenoveerd. De wegafsluiting had een groot effect op de omringende wijk, dat ineens vol stond met auto's uit de Noorderlaan die nergens anders konden parkeren. Langstraat Media sprak over de Noorderlaan met de verantwoordelijke wethouder. Dit item is vrijdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Siem van der K voor het regionale nieuwsupdate. Ik heb vroeg het weer. Het is wisselvallig en fris met maximaal 12 graden. Vanmiddag beperken de buien zich geleidelijk tot het zuiden en klaart het in het noorden op. Morgen komt het op veel regenbuien aan en blijft het erg fris voor midden mei. Vanaf zondag gaat de temperatuur omhoog en het vooruitzicht voor volgende week ziet er een stuk warmer uit. In de loop van vanmiddag beperken de buien zich, zoals ik al zei, tot het zuiden en nemen tegelijkertijd in intensiteit

0: Gelukkig af tussendebij door. Schijnt wel geregeld de zon. In het noorden is het de hele middag vaker droog met flink wat zon. Het is nog steeds ronduit fris met 11 of 12 graden. En tijdens een bui is het nog enkele graden kouder. Verder is de wind zwak tot matig uit het noorden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Er volgt een koude nacht met 5 tot 7 graden. Morgen opnieuw regenbuien. Maximaal 12 of 13 graden.
1: De motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs.

1984. Windjammer uit de USA, want je hebt ook een Nederlandse Windjammer. Die maken wat meer mellow-achtige muziek. Dit was hem dus, 1984. Ik kwam niet verder dan de tipraden, maar echt wel een echte radiohit. Dan nu muziek van de Soul Archive Room. Dat is een blues- en soul-archief waar echte menselijke verhalen worden verzameld en omgezet in muziek. Nachtelijke gedachten, verloren liefde, stille herinneringen, momenten die mensen raken. Uit dat archief nu een nieuwe plaat. The Soul Archive Room. Kippenvel. Die wil ik je toch niet onthouden op deze hemelvaardag. Breathing.

zelf maar even een colaatje ingeschonken. Dus mocht u lekker zitten te borrelen, geniet ervan en blijf zeker luisteren naar Langstraat FM. 6 weken, 8 weken tot 40. En ze piekt op nummer 21. Is helaas niet meer onder ons. Trinidad Lopez uit 1965. En de Lemon Tree. Daar komen de limoenen toch vandaan. Een limoenenboom eigenlijk.

Dua Lipa, oude nummer 1 hit. Dance the Night van het Barbie-album stond 24 weken maar liefst in de hitparade. En ze piekte op nummer juist 1. Too good to be forgotten. Zo, alsjeblieft.

1972, We Are Going Down, Jordan. Jordan, We Are Going Down. 4 minuten voor de klok van 5. Een vrouw is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Onze Lieve Vrouwendijk in Veldhoven. Ze zat als bijrijder op de motor en kwam ter val toen het voertuig door onbekende oorzaak van de weg afraakte. Voor het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Deze is uiteindelijk niet meer ter plaatse gekomen. De vrouw is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat, is niet bekend. Tot aan het nieuws en de mededelingen van 5 uur hier op Langstraat FM. Muziek van de Pointer Sisters uit 1982. American Music, ik zeg tot zo na het

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Griekse Palestijnen die asiel in Nederland aanvragen moeten voorlopig worden afgewezen, dat meldt de Telegraaf. Asielminister Bart van der Brink heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst die boodschap meegegeven. Nederland krijgt veel asielaanvragen van Palestijnen, terwijl velen al een verblijfsvergunning in Griekenland hebben. Van den Brink gaat binnenkort met de Grieken praten om samen tot een oplossing te komen en koppelt dit voor de zomer terug naar de Kamer. Paus Leo XIV is kritisch op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht uitgeven. In Rome zei hij dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. De term defensiebestedingen vindt hij niet goed gekozen. Hij wil niet spreken van defensie bij een herbewapening die tot grotere spanningen en onveiligheid leidt. Volgens de paus gaat het ten koste van investeringen in gezondheid en onderwijs. Leo werd vorig jaar mei paus. Sindsdien heeft hij veel kritiek geuit op de oorlogen die gevoerd worden. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Streeting heeft kritiek op de uitslag van de lokale verkiezingen van vorige week. Hij is het vijfde lid uit het kabinet van Starmer dat opstapt. Zo'n 100 parlementariërs van de Labour-partij willen dat Starmer vertrekt. Britse media suggereren dat de opgestapte gezondheidsminister Streeting een gooi naar het leiderschap gaat doen. Het Deense Hof laat weten dat de 86-jarige koningin Margarethe met pijn op de borst in het ziekenhuis is opgenomen. Het gaat mogelijk om hartkrampen. Volgens het Hof is Margarethe moe, maar in goede stemming. Ze blijft in ieder geval tot maandag in het ziekenhuis voor extra onderzoeken. 2 jaar geleden deed Margarethe vanwege gezondheidsredenen afstand van de troon. Haar oudste zoon Frederik volgde haar op. Margarethe heeft de titel koningin behouden. Het weer grotendeels droog met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. Vannacht is het rond het vriespunt in het oosten tot 7 graden in het noordwesten. Dit was het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo? Zat, de sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
20: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
23: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
25: Vaarwel, oude onderbroek.
24: Ich bin Andy Meister.
26: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

0: Het is 5:10. Er staat 0 kilometer file in Nederlanden. Het is wisselvallig fris en 12 graden. En dit is Van 6 klaar, deel 2 voor deze 14 mei 2026. Hemelvaartdag. We zijn er nog tot 6 uur met alleen maar de lekkerste muziek. Straks is de flitsschijf, de speciale aanbieding en uiteraard het nieuws met Siem van der Kaap. Het weer. En hebben een verrassende nieuwe plaats van een nieuw album van Neil Diamond. Hij was eigenlijk al een beetje afgeschreven. Hij had Parkinson. En niemand dacht dat hij nog ooit terug zou komen op het podium. Laat staan, nieuwe muziek maken. Er is een nieuw album onderweg. En dit is als voorloper de eerste single van het gelijknamig album. Wat eraan zit te komen, Wild at Heart. En we draaien hem voor superfan van Neil Diamond, Ariane Joren uit Noordhoek. Dit is de nieuwe Neil Diamond.
1: One side of me is warm and quiet.

Robert Holmes. 6 weken top 40 en hij piekte op nummer 18. Je kent hem ook nog wel van de Pina Colada song. Dit was de voorloper van dit nummer uit 1980 alweer. Het is 18,5 over de klok van 5. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Je kunt gewoon doorrijden in de regio, want er staat in heel het land 0,0 kilometer file. Nou, dat is ook wel eens anders op dit tijdstip in elk geval. Tijd voor wat verstaanbare muziek uit het verleden. Dit is Astrid Nijg.

0: Now I'm sorting out my feelings, it's too good to be true. Maybe I'm the one that's changing. Give me a clue, I wonder. You got me actually believing that this time it might last.
1: Nieuwe muziek van Eugene uit Feyenoord. And Something Perfect. Windhoos heeft gistermiddag voor flinke schade gezorgd in Eersel. Bij meerdere huizen waaiden de pannen van het dak. En in het buitengebied waaiden tientallen bomen om. Ze knapten af als lucifers. Een deel van de N397 was afgesloten omdat omgevallen bomen veilig moesten worden verwijderd. Voor zover bekend geraakt is er niemand gewond. Door afgebroken takken, omgewaaide bomen en gevallen dakpannen raakten ook meerdere auto's beschadigd. Het is duidelijk dat het om een smal en lokaal gebied gaat waar de windvlaag heeft huisgehouden. Al dus het meteo in Noord-Brabant, in Midden-Brabant, in Eersel dus. Dit is Lisa Stansfield.

0: Boys Don't Cry, The Cure. En dat tijd scheen alweer. Waarvan Anthony Fijneman zegt, van, dit is echt een lekkere plaat. Ja, we hebben nog wel een klein beetje smaak, Anthony. Hè? Het is 6:02.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Inwoners van de Waalwijkse wijk Zandonk waarschuwen voor een man die kinderen zou willen meenemen in een busje. Afgelopen tijd is dit meerdere keren bijna gebeurd. Zo werd de jongen in de buurt van buurthuis Zandonk aangesproken door de man die hem in zijn busje wilde lokken. De politie is inmiddels ingelicht en gaat de controle uitvoeren. De man heeft een zwarte baard en een busje. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie. We hebben bijna een nieuwe coalitie in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand. Bij de gemeente lopen de gesprekken voorspoedig en de partijen zijn enthousiast over de samenwerking. In Loon op Zand zullen er nog 1 of 2 gesprekken plaatsvinden tot er een nieuwe coalitie komt. In Waalwijk gaan ze na de gesprekken met organisaties en betrokkenen nu beginnen aan een coalitieakkoord. De route van de ZLM Tour-etappe die door Waalwijk komt is bekendgemaakt. De Langstraatse etappe vindt plaats op 6 september en loopt langs meerdere kernen in de gemeente Waalwijk en Heusden. De route is in totaal 172 kilometer en wordt daarom in 5 rondes afgelegd. De finish van de ZLM Tour-etappe vindt plaats bij het Mandenmakerstadion. Na maandenlange werkzaamheden is de Noorderlaan in Dongen eindelijk weer open voor verkeer. De weg was voor renovatiewerkzaamheden maandenlang dicht. De weg is opnieuw geasfalteerd en het riool is ook gerenoveerd. De wegafsluiting had een groot effect op de omringende wijk, dat ineens vol stond met auto's uit de Noorderlaan die nergens anders konden parkeren. Langstraat Media sprak over de Noorderlaan met de verantwoordelijke wethouder. Dit item is vrijdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel, Siem van der K, voor jouw regionale nieuwsupdate uit de Langstraat. Het is 6:04. Tijd dat we nog even het weer erbij gaan pakken. Het is geleidelijk, het is wisselvallig en fris met maxima 12 graden. Het is nog steeds ronduit fris met maxima 11 of 12 graden. Tijdens een bui is het enkele graden kouder. Verder is de wind zwak tot matig. Hij komt uit het noorden. Aan het begin van de avond komt er in het zuidoosten nog een enkele buienexemplaar voor. Elders is het droog en overwegend helder. En bij een matige wind koelt het land inwaarts flink af naar waarde dicht bij het vriespunt. En aan de grond is er op grote schaal zelfs grondvorst mogelijk. In de kustregio's is het minder koud met 5 tot 7 graden. Tijdens de tweede nachthelft schuiven er vanuit het noordwesten wolkenvelden over het land en volgen er enkele buien. In het zuidoosten blijft het droog. Morgen staan er al veel regenbuien op het programma met maxima 12 of 13 graden. Verder waait er een matige noordwestenwind boven land. Een vrij krachtige noordoostenwind op de stranden. In het weekend minder buien en iets hogere temperaturen.
2: Van 6 graden.
3: Start de motoren.

0: Ze bestaan nog steeds.
1: Ja, ja.
0: De dames Mai Tai. Dat is heel erg gemakkelijk, want dat was nou gelijk de titel 1987. Dat is er een heel, heel piepklein hitje mee. Dus 9 overal 6, smakelijk eten, mocht je aan tafel zitten. Wellicht zit je nog lekker aan de hemelvaartdagborrel. Ook dan heel veel plezier erbij. Tijd voor nieuwe muziek van een oude band. Dit is Duran Duran, oude speciale aanbieding. Free to love.

Jazeker, Jeffrey. Het is een lekker nummer. We are the young. Dan Hartman, je kent hem nog van zijn allergrootste hits, Relight My Fire. Maar dit was de opvolger volgens mij daarvan. En We Are the Young. Het is kwart voor zes. Zometeen de speciale aanbieding heel deze week. Als je al hebt geluisterd, is het uiteraard de nieuwe single van The Rolling Stones. Van het nieuwe album wat begin juni uit gaat komen. De speciale aanbieding heet inderdaad In The Stars. Tot die tijd. Graham Goodman en Andrew Gold, oftewel Wax and Ride Between the Eyes uit 1986.

De nieuwe Rolling Stones van het album wat 8 juni, dacht ik, uit gaat komen. Gaat verschijnen op alle digitale platforms en ook als hard copy verkrijgbaar zal zijn, als het ware. De Rolling Stones en dat nieuwe plaatje, dat heet In The Stars. Deze hele week gebombardeerd tot speciale aanbieding. Dat betekent dat we hem ook morgen nog kunnen gaan beluisteren. Ik doe even dit. Zo. Tijd voor wat verstaanbare muziek dan, als een van de laatsten. 1983. Erik Meesie en zijn band uit Tilburg. Dit is Toontje Lager. Een boodschap.

kreeg hij commentaar van, wat ben jij nou aan het doen met je telefoon zo tegen die microfoon? Nou ja, en nu nou wil je eens een fotootje voor het nageslacht maken, jongens. Van de cockpit, hè? De Studio 626 cockpit. Langstraat FM 105.7, FM 106.8, FM DHB Plus 6C en DHB Plus kanaal 8A. En uiteraard langstraatmedia.nl. Het is 3 minuten voor de klok van 6. Dat betekent dat we er een eind aan gaan breien. Dit was het voor vandaag. Hemelvaardag 14 mei 2026. 2 uur lang van 6 uur klaar. Mocht je het nou leuk gevonden hebben, geef ons dan een duimpje. Oh nee, dat is Virus Sanders. Morgen zijn we er ook weer, maar dan op de normale tijd tussen 5 en 6. Wellicht in de nabije toekomst dat het programma toch een uurtje langer gaat duren. Maar daar zijn de onderhandelingen erover aan, als het ware. Zometeen veel plezier met de non-stop muziek tussen 6 en 8. En de dansbare muziek komen tot u vanaf 8 uur vanavond tot 8 middernacht. Blijf vooral luisteren en kijken naar de uitzendingen van Langstraat FM. Fijne avond, nog een hele fijne hemelvaardag. En mocht je naar het jazzfestival gaan in Breda, veel plezier daar. En wat mij betreft tot morgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het kleine visserijschip lag voor anker voor de kust bij de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens onbevestigde berichten zouden er daar bewapende mannen aan boord gekomen zijn. Er is sindsdien geen contact meer met de bemanning. Het schip vaart onder de Hondurese vlag en heeft een Chinese reeder. Volgens de Chinese leider Xi Jinping kan er een conflict met de Verenigde Staten ontstaan over de positie van Taiwan. Als deze kwestie niet goed wordt aangepakt, dan kunnen de betrekkingen met de VS op een gevaarlijke plek belanden. Zo waarschuwde hij tijdens zijn overleg met de Amerikaanse president Trump. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en sluit militair ingrijpen niet uit. De VS zouden de wapenverkoop aan Taiwan moeten stopzetten, volgens Xi. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Op het festival kijken jaarlijks zo'n 3000 mensen naar tractoren en trucks die een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan trekken. Het festival zou dit jaar op 22 en 23 mei worden gehouden, precies als de jongen van de uil gaan uitvliegen. De bezoekers krijgen hun geld terug of misschien blijven de kaartjes wel geldig tot volgend jaar, zo zegt de organisatie. En Omroep Brabant meldt dat een motorrijder met bijna 200 km per uur over een dijk langs de Maas bij het dorp Marenkessel heeft gereden en per direct zijn rijbewijs is kwijtgeraakt. De 27-jarige man reed met veel kabaal en een knie aan de grond door een bocht, zo meldt de politie. En hij bleek even later in de bebouwde kom nog altijd met ruim 120 km per uur door te razen. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet van Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Er komt dit jaar 40 miljoen euro subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes. Oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. Volgens cijfers van de stichting Knarrenhof bestaan er al zo'n 500 van dit soort woningen. Er zouden er de komende jaren nog duizenden bij moeten komen, zo meldt de NOS. Een betere doorstroom van ouderen naar kleinere woningen kan helpen het woningtekort voor jonge starters en gezinnen te verminderen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. Israël heeft de afgelopen weken honderden Libanezen gedood en duizenden woningen vernield. Volgens de Israëlische regering betroffen het aanvallen op Hezbollah en Israël eist nog altijd een volledige ontwapening van de beweging. Die is niet bij het overleg betrokken. In de Golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het kleine visserijschip lag voor anker voor de kust bij de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens onbevestigde berichten zouden er daar bewapende mannen aan boord gekomen zijn. Er is sindsdien geen contact meer met de bemanning. Het schip vaart onder de Hondurese vlag en heeft een Chinese reeder. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Op het festival kijken jaarlijks zo'n 3000 mensen naar tractoren en trucks die een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan trekken. Het festival zou dit jaar op 22 en 23 mei worden gehouden, precies als de jongen van de uil gaan uitvliegen. De bezoekers krijgen hun geld terug of misschien blijven de kaartjes wel geldig tot volgend jaar, zo zegt de organisatie. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat China 200 vliegtuigen kopen van vliegtuigfabrikant Boeing. In een interview met Fox News over zijn tweedaagse bezoek in Beijing vertelde hij niet welk type zal worden gekocht. Analisten hadden de aankoop wel verwacht, maar dachten dat het er minstens 500 zouden worden, waaronder die van de Boeing 737 MAX. Vliegtuigbaas Ortberg en andere Amerikaanse CEO's zijn met de Amerikaanse president meegereisd naar Beijing. De voormalige rechterhand van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van het witwassen van 9 miljoen dollar. Volgens de anticorruptiedienst SAPO is Yermak betrokken bij het wegsluizen van geld bij de bouw van een luxe wooncomplex. De politie onderzoekt de zaak in het kader van het lopende onderzoek naar het corruptieschandaal in de energiesector. Zelensky had Yermak lopende dat onderzoek al ontslagen. Er komt dit jaar 40 miljoen euro subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes, oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. Volgens cijfers van de stichting Knarrenhof bestaan er al zo'n 500 van dit soort woningen. Er zouden er de komende jaren nog duizenden bij moeten komen, zo meldt de NOS. Een betere doorstroom van ouderen naar kleinere woningen kan helpen het woningtekort voor jonge starters en gezinnen te verminderen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. Israël heeft de afgelopen weken honderden Libanezen gedood en duizenden woningen vernield. Volgens de Israëlische regering betroffen het aanvallen op Hezbollah, en Israël eist nog altijd een volledige ontwapening van de beweging. Die is niet bij het overleg betrokken. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Goed zo.
10: Langstraat FM.
11: Because you were there.
12: Dance Factory.
13: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

en 7 Inch. Ja, dat is dan gewoon een singeltje, hè? Ik heb hem ooit gekregen van Dion, maar ook met een hele leuke LP erbij van Paddy McLean. En ja, het is weer donderdagavond. Ik zeg goedenavond. Mijn naam is René van der Meer. Ik hoop dat je er al een beetje aan gewend bent dat wij dat doen op donderdagavond. En op zaterdagavond natuurlijk in de herhaling. 1975 was het en dat was Paddy McLean, Lady Bump. Altijd wel lekker om te horen, die Lady Bump. Goh, wat hebben we daar schoenzolen op versleten, zeg. Een nieuwe Dance Factory hier op Langstraat FM. FM 106.8, Ziggo kanaal 917, KPN 1042 en overal op DAB+ in de hele wijde omgeving.

0: En zo gingen we hier bij Dance Factory van 1975, zojuist met Penny McLean. Na 1978 met Bionic Boogie en dat heette Dance Little Dreamer.
1: Dance Factory. We are here, cause you were there.
0: En zo is het ook natuurlijk. Hè. Wij zijn hier omdat jullie heel vroeger, lang geleden, daar waren. En wat is dan daar in de talrijke clubs die Nederland rijk was? Lekker dansen op de verlichte vloer in die 70s en 80s. Ja, zo is het. We blijven even hangen in hetzelfde jaar. Het is ook weer 1978. En dat doen we met Patrick Juvet. En iets wat eigenlijk niet meer klopt. Tenminste, ik sta er niet meer achter deze uitspraak. I love America. Ooit was dat zo, maar de tijden zijn veranderd, hè? Het komt over het af van de 12-inch waar ook God of Feeling op staat. Ja, ken je die ook nog?

hij wordt in één keer heel blij nu, hè? Die Patrick Chauvet. I Love America. Het is een 12-inch, volgens mij de langste die ik ooit gehoord heb. Want hij zit nu nog niet op de helft. Het is een volledige kant. Ook nog eens een keer op 33 toeren. Dus dan weet je het wel, hè? Maar het is toch leuk om een keer te draaien. Deze Patrick Chauvet, I Love America. Ik neem jullie mee elke week in een muzikaal reisje door de 70s. En die 80s natuurlijk. Langstraat FM. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Dit is 1980.

0: eendagsvliegje. Want ik heb er verder eigenlijk niet zo heel gek veel meer van gehoord. Maar wel een dikke plaat hoor. Give me a break, ja.
1: The Disco Factory Dominator. Here's Renee.

0: ik vond het een knijter van een hit toen hij uitkwam. Ik hoorde hem vroeger natuurlijk in de discotheek. In mijn geval was dat Galaxy en Seth Ramos natuurlijk. En Vivian V, Give Me A Break uit 1980. Ja, ik ging hem gelijk de volgende dag halen bij Peter Bartels bij Kiss Records in de Lepelstraat. Ja, wat een tijden, hè. En toen had ik ook nog de eerste persing van deze plaat op Banana Records. En je weet het, ik heb heel mijn collectie toen met mijn bobbel gezicht verkocht. Heel lang geleden. Maar ik heb toch die originele versie ook weer op Banana Records. Heb ik toch weer gewoon lekker in mijn bezit. En vandaar dat jullie hem konden beluisteren of konden horen hier. Bij Dance Factory op Langstraat FM. Ook uit de late 70s. Deze plaat.
1: It's 1979. It's René time.
0: Von Mason and crew. Rock, bounce, skate and roll.

0: ik vind het zo'n fantastisch, echt een fijne plaat. Rock, bounce, skate en roll. Von Mason en crew. En dat is veel gedraaid hoor, vroeger. Ja. Leuk dat je luistert naar Dance Factory hier op Langstraat FM. En je weet het, als je wilt reageren, dan kan dat. Gewoon even een mailtje sturen naar info@langstraatmedia.nl. Zet er even bij ter attentie van Dance Factory. Eventueel ook nog voor wie het bestemd is, voor mij, René van der Meer, of voor Dion Vugst, die je natuurlijk straks in het volgende uur weer kunt gaan beluisteren. Met een toch wel afwijkend format. Maar dat is juist leuk. Ik zit een beetje meer in die 70s en 80s. En hij draait wat nieuw disco, wat nieuw opgenomen dingen. Ook de klassiekers komen voorbij bij hen natuurlijk, maar al met al is het gewoon hartstikke leuk. Stuur je liever een appje, dan kan dat ook. Vraag een plaat aan, doe wat je leuk vindt, leuk verhaal erbij. Dat vinden we altijd smikkelen en smullen hier. 06 21 21 32 10. 06 21 21 32 10. Nou, dat moet je toch makkelijk kunnen onthouden, dacht ik zo, hè?
1: Have no fear, have no fear, have no fear, René is here.
0: En we blijven even een beetje in de disco. Hoor maar eens even aan. Wederom een 7-inch. Waarom, vraag je je af? Nou, dan kunnen we wat meer muziek voor je draaien. Ja, zo simpel is het ook weer natuurlijk. Lekkere plaat. Lekker meeslepend ritme. Met Mr. Big Jimmy Ballhorn. Let me be your lover.

Dat was Jimmy Borhorn. Ik heb hem eens op zien treden in de Groene Noordhal in Leiden. En dat was al ver na de discoperiode, zeg maar. De man was een beetje ouder geworden natuurlijk. En ik stond backstage. En hij moest na elk liedje, werkelijk waar, aan een zuurstoffles. En die man die produceerde een partij zweet. Nou, het was gewoon echt niet te geloven. Let Me Be Your Lover, een van zijn hitjes van hem.

0: fijne plaats van T-Connection uit 1979. Hoe kan het ook anders, hè? En als je op zaterdagavond toevallig luistert naar dit programma, in de herhaling, zeg maar in de rebound, ja, dan komt hij natuurlijk nog wat beter terecht als nu.
1: Ja.
0: Dat bedoel ik. Want het wordt, zoals je weet, donderdagavond vers opgenomen en zaterdagavond herhaald tussen 9 en 11.
2: We are here, 'cause you were there.
3: Dance, dance, dance, Dance Factory.
0: En kennen we deze man nog? Natuurlijk kennen we die George McGray. Hij scoorde natuurlijk een monsterhit met Rock Your Baby. Maar het achteraan kwam nog een single die best wel te pruimen was. Het heette I Can't Leave You Alone. Die inmiddels ook in de studio. Hij was dan eigenlijk even voor het bereiden beneden op het volgende uurtje. En hij heeft zich nu in de studio gevoegd, ja.

0: toch wel een goede plaat hoor. Deze George McRae. We zullen dadelijk even checken uit welk jaar die kwam. Maar dat zal ongetwijfeld ook een beetje midden 70's zijn geweest. Hè? I Can't Leave You Alone gedraaid hier bij Dance Factory op Langstraat FM. En ja, we hebben wat een leuk weekendje achter de rug. Zeker Mr. D. Ik kon er niet bij zijn zelf, maar die wel. Die was bij Soul City Live in Eindhoven. En stond daar zelf ook te draaien. Die, vertel, hoe was het jongen?
1: Ja, fantastisch. Mooi eventje. En heel leuk om al die enthousiaste luisteraars van Langstraat FM daar ook te mogen ontvangen.
0: Drie?
1: Nee, het waren er meer dan drie.
0: Nee, het waren drie areas. Hè. Dat zou ik eigenlijk vragen.
1: Nee, we hadden natuurlijk de prijswinnaars. Die konden we daar ontvangen. Superleuk. Anne Boosra was er onder andere. Heel leuk. Erik Gielis hebben we gezien. En nog een aantal andere mensen vanuit Langstraat FM. Dus dat was leuk. En dat is altijd leuk om dan een beetje feedback te krijgen over het programma, wat mensen ervan vinden en zo. Maar die hadden ook een fantastische avond, kan ik je vertellen.
0: Je hebt toch wat nieuws te melden over dat gebeuren, hè? Soul City Live, want dat is in Scheveningen, jaarlijks in Eindhoven, Breda. Ja, ik weet het allemaal wel. Ik wou hem al aanvullen, maar ik heb mijn huiswerk gedaan. En het gaat binnenkort ook hier in de buurt komen. Vertel eens.
1: Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ray die doet al heel lang dit concept, Soul City.
0: Hij is van Soul City, hè?
1: Hij is van Soul City en hij verrast ons elke keer weer. Want dan komt hij daar, dan popt hij daarop, dan popt hij daarop. Maar ik heb daar natuurlijk een paar keer gedraaid. En je weet, ik ben al jarenlang eigenlijk bezig. Wij zijn al jarenlang bezig om echt een goed event te krijgen naar Den Bosch. Wat de Soul een warm hart toedraagt. En dat is Soul City. En dat gaan wij met Ray samen naar Den Bosch toe halen, René.
0: Dat is toch heugelijk nieuws. Hè? Ik zou bijna mijn discofluitje mee willen nemen. Ik ben hem weer vergeten. Hè? Dan hadden we dat even kunnen gebruiken nu. Maar ik ga hem echt klaarleggen dadelijk in mijn auto. Dat ik hem gewoon altijd standaard bij me heb. Ja, echt.
1: En ik zou iedereen even aanraden om te blijven luisteren. Want we kunnen nog niet alles verklappen. Nog niet alles ligt 100% vast. Maar dat gaat deze week zeker wel gebeuren.
0: De moraal van het verhaal is blijven luisteren naar dit programma op donderdag en op zaterdagavond. Maar ook niet geheel onbelangrijk, via de socials natuurlijk. Hè. Blijf ons volgen, like even en volg even de pagina van Dance Factory op Facebook en op Instagram. Daar staan ook regelmatig leuke filmpjes, weetjes op. Maar daar moet je ook op de hoogte houden over het upcoming event Soul City Live in Den Bosch. Nou ja, dat is natuurlijk maar een kippe eindje van het uitzendgebied van Langstraat of FM. En ja, zelfs in Den Bosch is het nog, als je een goede autoradio hebt, op FM te luisteren, 106.8. Ja. En anders DAB+, dan is het helemaal met twee vingers in de neus.
1: Ja, dan zit je gewoon gezellig op de tv, ja, want dat kan ook, hè.
0: Kanaaltje 917 als je Ziggo hebt en KPN als je kanaal 1042 hebt. Dus hou dat in de gaten, Soul City Live in Den Bosch. Meer nieuws daarover later via deze zender of via de socials, zoals eerder gezegd.

0: dit. Dit is disco zoals disco bedoeld is. Ja, echt waar. Het is muziek van The Ring. En het heet Savage Lover. En ja, daar zit zoveel in deze plaat. Sowieso allerlei sampletjes die gebruikt zijn. Later weer door anderen. En wij hebben hem vroeger echt helemaal plat gedraaid. Dat was toen nog op Radio Belux in Den Bosch. Voor sommigen nog wel een beetje herkenbaar, denk ik. Maar ga er eens even lekker voor zitten van deze ultieme discoplaat. Hij voelt hem al aankomen.
1: It.
0: Ja.
1: It.
0: Waar komt hij vandaan?
1: It. It's 1979. It's Renee time.

het is lekker commercieel. Savage Lover by The Ring uit 1979 gedraaid hier bij Dance Factory op Langstraat FM. We hebben zoals iedere week ook altijd een bijdrage van Johan Duisloot. En die heeft tegenwoordig, of die heeft vandaag weer een hele, hele dikke plaat toegezonden aan ons. Die gaan we zo meteen even draaien. Sterker nog, we gaan hem nu draaien. Het is Bloodstone. En dat heet Funkin' Around. Dankjewel Johan voor het aanvragen van deze hele fijne plaat. En daar doe je Eric G ook een groot plezier mee, ja. Altijd goed.

goede plaat, Bloodstone, Funkin' Around. Bloodstone was een Amerikaanse R&B, soul en funkgroep. Het populairst in de jaren 70 en begin jaren 80. Nou, dit kwam ook uit die beginperiode 80, 82 om precies te zijn. En de band die bracht tussen 1973 en 1984 13 nummers in kaart. Dus geen albums, maar 13 nummers. Nou, dat hebben ze lekker op de dode slofjes gedaan, hoor. Tijd voor de rap en hip-hop classic. Boom, boom, shake the room. Hier is DJ Jazzy Jeff.

0: deze plaat een keer gedraaid tijdens de Radio 8FM 70s en 80s parties waar ik elk jaar mocht draaien. Zeker, ik heb het evenementje zelf bedacht. Ja, dat was ook nog zo, ja. En toen draaide ik deze plaat en toen kreeg ik gruwelijk op mijn kloten van mijn baas, Jan Tibos. En die schreeuwde toen in mijn oortjes, geen hip-hop, geen R&B, geen rap. Daar was hij wars van, zoals dat dan zo mooi heet. Maar ik heb het toch gewoon lekker gedaan op die avond. En de hele Maaspoort ging volledig los en uit zijn plaats, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, hè. De laatste plaats zit eraan te komen voor mij.
1: Dit is Dance Factory met René van der Meer. Dance Factory.
0: En dat is een klein beetje rustig aan. Al dat geweld van Jesse Jeff. Boom, shake the room. Ik vind het een fijne plaat, hoor.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Pro-leider Klaver roept op tot een collectieve veroordeling van de ex-PVV'er. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Het Kamerlid deed zijn uitspraken gisteren in een interview met het linkse nieuwskanaal Left Laser. Hij zegt vandaag tegen de Volkskrant bij zijn woorden te blijven. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. Bij de zoektocht wordt ook een drone met warmtecamera ingezet. Nederlandse mariniers uit Sint Maarten zijn volgens de NOS onderweg om te helpen zoeken. De man is een werknemer van een bouwbedrijf en een ervaren wandelaar. Tijdens de etappe van de wielerwedstrijd Giro d'Italia van vandaag heeft een groep jongeren, de renners die op een rotonde voorbijreden, geprovoceerd en gehinderd. Een van hen gaf een wielrenner zelfs een duw. Het is niet bekend wat de reden van het wangedrag was. Het voorval werd door andere jongeren gefilmd en op de sociale media gezet. De organisatie heeft de toeschouwers opgeroepen om de race en de renners te respecteren. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat China 200 vliegtuigen kopen van vliegtuigfabrikant Boeing. In een interview met Fox News over zijn tweedaagse bezoek in Beijing vertelde hij niet welk type zal worden gekocht. Analisten hadden de aankoop wel verwacht, maar dachten dat het er minstens 500 zouden worden. Waaronder die van de Boeing 737 MAX. Vliegtuigbaas Ort Berg en andere Amerikaanse CEO's zijn met de Amerikaanse president meegereisd naar Beijing. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM. We are here because you were there. We are here because you were there.
9: Dance Factory.

0: Ja, wat fijn. Wat lekker dat wij Soul City naar Den Bosch gaan halen, jongens. Wat een goed nieuws hoorde ik daar het eerste uurtje van René van der Meer. En natuurlijk van mijzelf in die aankondiging. En dit was ook een knaller, hoor, afgelopen zaterdag. Die kan je rustig draaien. Inner Life samen met Jocelyn Brown. Ain't no mountain high enough.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance Factory.
0: Oh, wat een lekker feestje was het, ja. Ja, welkom, tweede uurtje Dance Factory op jouw Langstraat FM. Heerlijk dat jullie er weer bij zijn. Dat je al een uurtje zit te genieten van al die oude soul, funk en lekkere disco plaatjes. Ja, dit mag er ook zijn, hoor. If I Can Have You, dat kennen we van haar. En deze draaien we eigenlijk te weinig. Misschien omdat hij zo laat in het alfabet staat als ik door die vinylstapel aan het bladeren ben. Het is natuurlijk de I, hè? X, I, Z. Helemaal onder op die stapel kwam ik hem tegen. En dan is het toch weer een plezier als die gewoon hier in de studio op de draaitafel ligt. Volle dansvloeren. Nog even nagenieten van het feest van afgelopen zaterdag. En wat leuk jullie daar te zien. Ook een paar mensen die altijd lekker luisteren naar die Langstraat FM en naar dit heerlijke programma. Ik ga jullie verder niet vermoeien met nog meer tekst, maar vooral met lekkere plaatjes. Love Paint. Het zal wel in 1981 of 82 zijn.

een heerlijke 12 inch. Yvonne Elliman, ja. How Deep Is Your Love is ook ooit geschreven door de Bee Gees samen met haar. Een beetje het trieste van het hele verhaal is dat ze destijds gekozen heeft om $1000 contant uitgekeerd te krijgen. Terwijl ze ook kon kiezen voor de royalties. Maar dat was voor Saturday Night Fever uitkwam. En toen koos ze toch voor de centjes. Ja, en achteraf gezien weet ik nou niet of dat de allerbeste keus was. Daar twijfel ik dan een beetje aan. Ik denk het ook niet eerlijk gezegd. Maar ja, zo zijn er heel veel leuke anekdotes te vertellen over Saturday Night Fever. Iedereen weet natuurlijk ook dat de titelsong ooit is aangeboden aan Bos Keks. Maar die deden dat ook niet. Nee. Oh ja. Oh ja, jullie waren er zaterdag ook bij, ja. De Tramps. Ja, ik zal eens even luisteren. Oh ja. Oh nee. Disco Inferno.

Ja, zo zitten we lekker in die Saturday Night Fever hoek. En soms denk je van, goh, ja, wat een lekkere remix is dit, zeg. Nou, en dit is er echt een, hoor. En DJ S, ja, die kan dat ook als geen ander. Die kan dit soort dikke, vette remixen maken. Het is gewoon het origineel, maar die beat die komt zo lekker mega hard binnen. En dat mogen we graag horen op Langstraat FM. 12-inch Disco Classics Dance Factory.

we zitten lekker in die classic hoek, hoor. We draaien gewoon hele lekkere oude dance classics. Lekker feest op jouw radio. Op donderdag kan dat natuurlijk. Maar als je op zaterdag zit te luisteren, heerlijk naar die herhaling, dan heb jij een lekker weekend. En van deze mensen draaien we vaak Your Love. Of Guilty. Of Unexpected Lovers. Maar vandaag niet. Vandaag pakken we denk ik hun allergrootste hit erbij. Baby, we're gonna love tonight. De familie LaPage from Canada. Lime.

Ja, dat was hem gewoon helemaal, zal ik maar zeggen. Dat was hem helemaal tot aan het gaatje. En dat kan, hè. Want in het midden van die 12 inch zit gewoon de spot-on van de record. Dat zeg ik toch eigenlijk allemaal. Dat zal wel komen omdat ik de live versie van Imagination's Body Talk op de achtergrond hoor. En live was dat in die tijd een sensatie, kan ik je vertellen. Het was een eerste. Het was een heerlijke slow jam. En die allereerste LP van Imagination, die heette ook Body Talk. Daar staan zoveel goede platen op.

Body Talk, In and Out of Love. En So Good So Right. Het zijn allemaal kippenvelplaten, vind ik. En heel tekenend voor die tijd. Daar waarvan ik vind dat Baby Gonna Love Tonight eigenlijk een beetje aan kracht verloren heeft, kan ik uiteindelijk niet zeggen van alles wat Imagination gemaakt heeft. Daar kan je gewoon een plaat van opzetten en dan denk je, ja, dat snijdt nog steeds wel hout. Nou ja, dit kwam uit in de tijd dat For Your Eyes Only bijvoorbeeld ook uitkwam. De titelsong van de James Bond film met Sheena Easton. Ja, en die draaide ik dan vaak zo'n beetje achter elkaar in andere programma's destijds. Ja, dat zijn allemaal great, great, great memories.

We kennen ze van Don't Stop the Music. Dat was hun allergrootste. Maar deze plaat, die bekruipt je. Die besluipt je. It haunts you, zoals ze dan zeggen. Een donkere, broeierige nacht. Een beklemmende nacht. Een zwetende nacht. Deze heerlijke Ja Bro and Peoples. Maar dat mag ik die plaat toch graag draaien. En dat brengt me op heel iets anders. Dat brengt me eigenlijk op Eric G. in the House.

Ja, Kingsman's Dare heette dit. En dat zal je waarschijnlijk een klein beetje aan het denken zetten, want klonk dat niet een beetje als de Danceable Jazz Band, oftewel de Dares Band? Ja, Let It All Blow onder andere en Let It Whip. Hele dikke platen van hun Joystick, dat was er ook nog een. Maar later zijn ze nog een keer opnieuw in een soort revival gekomen als Kingsman's Dare. En dat was hun eigenlijk hun oorspronkelijke eerste naam. Ja, dat kun je wel overlaten aan Eric G. in de funkmood dan maar weer vandaag. En hoe is het eigenlijk met Rick van der Heijden? Die jonge generatie die ook lekker luistert en heerlijke plaatjes aandraagt. Nou, hij komt met Michael Wyckoff.

Ja, Rick zit de laatste week ook een beetje in de R&B-hoek. Er komen heel veel platen daar vandaan. En als je dan zegt, ah, ik heb weer een goede plaat gevonden, dan komt hij ook wel eens gewoon met de plaat die vroeger gewoon een mega dikke hit is geworden. Echt een commerciële plaat, zeg maar. Maar ja, die jonge mensen weten dat helemaal niet. Die kennen de muziek niet uit die tijd zoals wij dat wel kennen. En vandaag kwam hij dus met deze heerlijke Michael Wyckoff. Wat een lekkere plaat, Rick. Dank je wel daarvoor. En het is een beetje zo'n avond dat ik door al die platen heen scroll en denk... Ik kom elke keer op al die slow jams uit. Op die lekkere, relaxte, heerlijke onderbuikgevoel plaatjes. Die je zo lekker achterover laten leunen. En denken, nou jongens, het is mijn donderdagavond. Even niks aan mijn hoofd als lekkere muziek. Of zaterdag natuurlijk, wanneer je dan ook luistert. Je luistert in ieder geval lekker naar Langstraat FM, dat weet je. En dat doen we vanavond ook met de SOS Band. En Tell Me If You Still Care.

Ja, lekker zeg, hé. Een beetje onverwacht moment om in te breken in deze plaat, maar... Ik had een vriend van mij en een vaste luisteraar van de show nog wat beloofd. Ik zou voor hem namelijk ook een plaat draaien. En aangezien de tijd bijna om is, dacht ik, nou, doe ik dat dan de volgende keer? Of ga ik die nu nog even lekker ingooien? Nou, ik heb goed nieuws. Ik zeg vast tot volgende week voor iedereen. En Joop, deze is voor jou. Ik had hem beloofd. Passion van de Flirts.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. Hij stichtte in september 2024 in opdracht van een Chinees echtpaar brand in een meubelmagazijn. De eigenaar zou een schuld van €40.000 aan het echtpaar hebben gehad. De slachtoffers van 17, 19 en 24 jaar oud lagen in het pand te slapen. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Pro-leider Klaver roept op tot een collectieve veroordeling van de ex-PVV'er. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Het Kamerlid deed zijn uitspraken gisteren in een interview met het linkse nieuwskanaal Left Laser. Hij zegt vandaag tegen de Volkskrant bij zijn woorden te blijven. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. Bij de zoektocht wordt ook een drone met warmtecamera ingezet. Nederlandse mariniers uit Sint Maarten zijn volgens de NOS onderweg om te helpen zoeken. De man is een werknemer van een bouwbedrijf en een ervaren wandelaar. In de dierentuin Aquazoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. De tijger was 10 jaar oud en was sinds 2022 te zien in het Friese dierenpark. Hij had 4 welpen. Op de sociale media van het park schrijven de verzorgers dat hij al langer minder actief was en slecht at. Waar de tijger precies aan is overleden, wordt door de dierenarts onderzocht. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Rusland en China. In Leeuwarden zijn er nu nog 2. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
9: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
10: By Robbie Costa.
11: Dance Factory.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. Hij stichtte in september 2024 in opdracht van een Chinees echtpaar brand in een meubelmagazijn. De eigenaar zou een schuld van 40.000 euro aan het echtpaar hebben gehad. De slachtoffers van 17, 19 en 24 jaar oud lagen in het pand te slapen. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Pro-leider Klaver roept op tot een collectieve veroordeling van de ex-PVV'er. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Het Kamerlid deed zijn uitspraken gisteren in een interview met het linkse nieuwskanaal Left Laser. Hij zegt vandaag tegen de Volkskrant bij zijn woorden te blijven. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. Bij de zoektocht wordt ook een drone met warmtecamera ingezet. Nederlandse mariniers uit Sint Maarten zijn volgens de NOS onderweg om te helpen zoeken. De man is een werknemer van een bouwbedrijf en een ervaren wandelaar. In de dierentuin Aquazoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. De tijger was 10 jaar oud en was sinds 2022 te zien in het Friese dierenpark. Hij had 4 welpen. Op de sociale media van het park schrijven de verzorgers dat hij al langer minder actief was en slecht at. Waar de tijger precies aan is overleden, wordt door de dierenarts onderzocht. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Rusland en China. In Leeuwarden zijn er nu nog 2. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van twee vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het is vrijdag 15 mei, de internationale dag van de bedreigde soorten. In Nederland is ongeveer de helft van de dieren, planten en schimmelsoorten bedreigd. Meer dan 450 soorten zijn al helemaal uit ons land verdwenen. Het gaat om 20% van de dagvlinders en 14% van de bijen. Het aantal bedreigde soorten neemt al meer dan 10 jaar toe. Zo schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van natuurorganisaties en verschillende Nederlandse onderzoeksinstituten. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïns bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.